0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte- en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij 2 ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij 2 keer tot de 4e ronde, zowel in

0: Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren.

0: bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. Via voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte- en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: aan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion de Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker.

0: Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor De Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens De Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. Daar heb je nu 10 minuten op onthoud. Het is daar extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens heb je een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, daar is het druk tussen Hoevelaken en Barneveld en de vertraging is een kleine 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je voor knooppunt Lunette 40 minuten vast. Vanaf dat knooppunt tot aan Veenendaal is de A12 dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar sta je zo'n 10 minuten in de file. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 5 minuten tijdverlies.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden. De A12 is dicht richting Arnhem tussen Utrecht en Veenendaal. Voor die afsluiting op de A12 heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Lunetten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je daardoor ook 10 minuten in de file bij Barneveld. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je ook 10 minuten oponthoud tussen Beest en knooppunt Everdingen. Dat heeft ook met werkzaamheden te maken. Bij Amsterdam wordt gewerkt, onder meer de A10 Zuid is dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor

0: step by step? Won't you give me that step by step? I Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Edwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club naar de degradatie uit de eredivisie die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk bij Barneveld. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Die extra reistijd ontstaat ook door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht naar Veenendaal. Op de A12 staat ook file. Daarvoor die afsluiting. Daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je een kwartier extra. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, ook door werkzaamheden. Daar is de vertraging 10 minuten. Bij Amsterdam wordt ook gewerkt, de Ring Zuid is dicht. Daardoor sta je in de file op de A10 Oost richting het zuiden. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagde ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kickbokser Mori Kroma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. In de meeste gevallen zijn die ontstaan door Duitse grenscontroles of werkzaamheden. Er zijn wegwerkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Beest sta je daardoor in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. Op de A10 Zuid wordt ook aan de weg gewerkt. De weg is dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor 10 minuten tijdverlies. De A12 is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting sta je ook 10 minuten vast. En op andere omliggende wegen, zoals de A1, is het daardoor ook wat drukker. En de Duitse grenscontroles veroorzaken oponthoud op onder meer de A7 vanuit Groningen. Voor de Duitse grens, de vertraging is een kwartier. En op de A76 in het zuiden vanuit Geleen sta je voor de grens 20 minuten vast.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk druk op een aantal wegen door Duitse grenscontroles en werkzaamheden. Op de A76 in het zuiden heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging vanuit Geleen. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen door werkzaamheden. De vertraging is een kwartier. En de A12 is dicht van Utrecht naar Veenendaal. Voor die afsluiting heb je bij knooppunt Lunetten ook 10 minuten oponthoud. Verder is het druk rond Amsterdam door werkzaamheden daar, zoals de A10 Zuid. Die is dit weekend dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Om Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles en door werkzaamheden. Het is onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je een kwartiertijdverlies. De drukte ontstaat daardoor dat de A12 dicht is van Utrecht tot aan Veenendaal. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. Op de A12 staat file voor de Duitse grens vanuit Arnhem door controles. De vertraging is een kwartier. En op de A76 in het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file vanuit Geleen. Voor de Duitse grens staat het vast en ook dat komt door controles.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in het land. Vertraging rond de werkzaamheden en door grenscontroles. 10 minuutjes op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld op de A2 Den Bosch-Utrecht. En twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontrole en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam een ongeluk met 5 voertuigen bij Rotterdam Centrum. 6 kilometer file, daar een 40 minuten vertraging, want daar zijn twee rijstroken.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor een team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunet is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam Centrum, staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagde de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in het land. Vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen een kwartier extra. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 20 minuten vertraging daar. En de nasleep van een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Maar die file is oplossende, want alle rijstroken zijn weer vrij.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kickbokser Mori Kroma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging door en rond werkzaamheden en bij grenscontroles. 89 kilometer file in het land. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Dan ook twee rijstroken dicht bij Amstelveen Stadshart. De 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timmer laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het land door werkzaamheden en grenscontroles. 10 minuten vertraging op de A1 nu vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Een kapotte auto. Rechter rijstrook is dicht. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A2 dicht. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. A10 Koenplein richting knooppunt Watergaasmeer. 10 minuten vertraging na een ongeluk bij Durgerdam. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette. 6 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen. Werkzaamheden op de A10 vanuit het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanuit het knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam. 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten werkzaamheden. Daar 5 kilometer file vanaf Driebergen. Doe je er een kwartier langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Om Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoofddorp een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Kwartier vertraging heb je ook als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. Je komt in 9 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel op de A10. Bij knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mugova. Mugova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging op de A9 Diemen-Alkmaar bij Alsmeer. En door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag is je tijdsverlies 10 minuten bij knooppunt Lunetten.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Every

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechterrijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagde de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kickbokser Morikoma wil na het veroveren van de Glory wereldtitel de nieuwe superster van de vechtsport worden. De voormalig autowasser en dakdekker nam begin dit jaar de zwaargewichttitel over die jarenlang in handen was van Rico Verhoeven. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar de top van de vechtsport is snel gegaan voor Kroma, die pas op zijn 18e begon met kickboksen. Oorspronkelijk lag zijn passie bij het voetbal, waar hij droomde van een carrière als spits bij Chelsea. Vanwege praktische redenen rondom zijn gezin koos hij uiteindelijk voor de vechtsport. Zijn trainer, Mekki Ben Azouz, zag al snel potentie en omschrijft hem als een complete atleet met de juiste uitstraling. De kampioen die opgroeide in Schiedam vecht onder de vlag van Guinea. In dat land werd hij na zijn titelwinst als een held ontvangen. Hoewel hij niet de ambitie heeft om een traditioneel rolmodel te zijn, hoopt hij met zijn succes wel anderen te inspireren. Kroma staat bekend om zijn opvallende masker en de bijnaam Black Ghost. Volgens hem is dat allemaal voor de show. Hij benadrukt dat hij zichzelf moet verkopen en van de aandacht geniet. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de zakelijke kant van zijn carrière, want financieel succes is voor hem een belangrijk doel om rust en stabiliteit op te bouwen. Zijn ultieme sportdroom is een gevecht in het stadion van Chelsea, waarmee zijn oude voetbalpassie en huidige vechtsportcarrière samen zouden komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me...

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lies tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Ekke staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Ekke naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus. Op de

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen.

Amsterdam-Noordoost, 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechte rijstrook.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Pick me up. Ga met GP-Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 km.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.